0: trial.
1: Kom jij even bij oom Sean en zijn ballen kriemelen? Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin. De kriebeltuin.
2: Ja, met een M, ja. Dit kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk? Dit is ook een beetje vreubelen, toch? Ja. Hoi. Kriemel. Kriemelbergen, vind het gelijk. Wat is een kriebel?
0: Trial.
2: Kriemelig. Kriebel. Het is een beetje hetzelfde als kriebol.
0: Trial.
2: Staat hier.

0: Kniemol. Anders gespeld. Het is gewoon kriebelen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Anders gespeld.
0: Ja. Kriebelen. Een kriebel is jeuk. Wil je even lekker in mijn... Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
1: Maar er is dus een
2: wet.
0: Kriemel. Ja. Kriemelaar. Kriemelen en kriemelig.
1: Hey,
2: Paul!
1: Wat wil jij doen? Bier aan het halen. Bier aan het halen.
2: Ah.